0: Nicolás Tomko, vá vir.
1: Dan ver na het logiek zijn. Je voegt dan niet per nood van de toon, je wacht aan nood van de toon. Ver
2: naar die familie.
1: Je hebt je nooit zo'n manier, die turk. Ja, het is hier een zand van je naam, dat is een goed, hè? Je loopt aan nood van de toon, je voegt dan niet per nood van de toon, je hebt je nooit zo'n iets. Het is een zeefeizer. Je hebt je nooit zo'n goed, hè? Je hebt je nooit zo'n goed.

0: Sarerina andoalika anjery lanitra andranomaso ny patrapatraka ny orana latsaka zany kikika mafo hoe vonjeo a ampio arefa marary any e venao tsy teo de androany hoe maninona de hoe maninona
1: malahelo anao a tsy ahita ohatra anah zany angenao hoe ao amitsamonao hoe tsisy afatsy anao a tsisy masolo anao any e.